Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

niemand nog de tijd. Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

En ik neem altijd afscheid. Want ik kom nooit meer. Ik kom nooit meer terug. En ik stroom door de eeuwen heen. Langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee.